Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

schoolomgevingen veiliger te maken. De stad zet in op een mix van maatregelen, zoals extra politiecontroles tegen fout parkeren en overdreven snelheid, fietspools waarbij leerlingen in groep naar school rijden en uitgebreide schoolvervoerplannen. Volgens het stadsbestuur is veilige infrastructuur belangrijk, maar moeten kinderen ook gestimuleerd worden om zelf met de fiets of te voet naar school te gaan. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met zonnige perioden en maxima rond 22 à 23 graden. Lokaal is een licht buitje niet uitgesloten. Er staat een zwakke tot matige westenwind die 's avonds wegvalt. Tijdens een rustige nacht kan er in landelijke gebieden grondmist ontstaan.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan leven.

of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat licht regen of motregen en tot 24 graden dan.

0: voor die
1: goeiemorgen
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de hoek van de Meelstraat en de Dr. Houbenlaan in Maasmechelen is maandag oorlogsmunitie aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens afbraakwerken aan de voormalige woning van Dr. Houben en ex-voorzitter Frans Hults van Maaslandshuis. Ontmijningsdienst Tovo werd opgeroepen en heeft munitie ondertussen veilig meegenomen. Op het Kerkplein aan woonzorgcentrum De Vierde Wand in Winterslag vindt zondag de vijfde editie van Kompoelrock plaats. Het gratis muziekfestival richt zich in het bijzonder op senioren en verwacht zo'n 2200 bezoekers. Vanaf 13 uur staan diverse lokale en bekende Vlaamse artiesten op het podium, waaronder Lisa Delbo, Gary Hagger en de Romeos. De afsluiter komt uit Zuid-Afrika. De Southside Brothers uit Kaapstad brengen een mix van onder meer soul, jazz, pop en funk. Met de organisatie wil het festival bewoners, familie en buurtbewoners samenbrengen en hulde brengen aan de mijnwerkers uit de Limburgse mijnstreek. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met zonnige perioden en maxima rond 22 à 23 graden. Lokaal is een licht buitje niet uitgesloten. Er staat een zwakke tot matige westenwind die 's avonds wegvalt. Tijdens een

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maximaal

0: Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag 1 september. Dat betekent het definitieve einde van de grote vakantie. En dus voor de school gaan de jeugd terug naar school. En daarom begonnen wij vandaag met Paul Simon en Me and Giulio Down by the Schoolyard. Ja, het mag wel eens iets anders zijn dan de eerste schooldag van Wiltura. Natuurlijk wat gewoontegetrouw op deze dag wel vaker gedraaid wordt. Maar terwijl het schoolgaande volkje zich al of niet met goesting op de schoolbanken bevindt, gaan wij ons lekker amuseren. Ja, mag eens een keer omgekeerd zijn natuurlijk. Wij gaan ons lekker amuseren met muziek en hier en daar een tasje koffie. Ja, dat wel. Je mag ook thee drinken, maar daarom gaan we de naam van ons programma nu echt niet wijzigen hoor.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo, we hebben nog wat te vieren, want er staat hier een grote taart met 3 dikke kaarsen op. Dat betekent dat de officiële start van Radio Ludo vandaag exact 3 jaar geleden was. Zullen wij de muziek maar op u loslaten? Hier zijn de Blue Diamonds en Till I Kissed You.

Voilà, zegt dat Benny Nijman het gezegd heeft. Een koekje van eigen deeg, hoorde je. Een hit van hem uit 1996. En wij nemen je mee terug naar de hitjaren 50, 60, 70, 80 en ook 90 vanaf deze week. Onze derde verjaardag mag een beetje anders zijn natuurlijk. Smokey Robinson en The Miracles, niet uit de 90er jaren, wel uit 1975 en Love Machine.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
6: Er is altijd een Alvo in de buurt.
5: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
6: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
5: Dat is Alvo.
6: Dat is Alvo.
5: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

was Roland Keizer in die Duitse Sprache. En 1 september mag dan wel de officiële startdatum zijn van dit radiostation, nu 3 jaar geleden. Maar we waren eigenlijk al ietsjes eerder begonnen met de zogenaamde testuitzendingen. Alhoewel, van testen zat er niet veel in, want het was meteen in het goed. Met andere woorden, alles was te horen op de DAB en FM-frequenties in der tijd. Trouwens, dat was niet de frequentie in Hasselt, maar daar hebben we het straks wel een keer over. Nee, en we kozen voor een toch wel eigenaardige muziekkeuze die je niet overal op de radio hoort. En ik kan me voorstellen dat sommige van onze luisteraars van het eerste uur wel eens een keer gedacht zullen hebben, wat voor een raar kwieten zit daar aan de radio. Er kwam af en toe ons een plaatje door waarvan je zegt van, nu ja, dat kan toch echt niet. Maar goed, dat werd bijgesteld en op 1 september waren wij klaar voor het grote werk. En het grote verschil met onze muziekkeuze en van de meeste collega's is dat wij wel muziek draaien die je niet zo dikwijls meer op de radio hoort. En dat onze diversiteit vooral zit in echte, goede, gouden ouwe en platen in alle talen. Niet alleen Engels of Nederlands of Frans, maar ook Duits en ook Italiaans en ook Spaans. Zoals deze van de Gypsy Kings.

Lou Rolls was dat met zijn Lady Love vandaag 1 september. Niet alleen de eerste schooldag, maar ook de verjaardag van Radio Ludo. Officiële start 1 september, nu 3 jaar geleden. Dus wij vieren vandaag onze derde verjaardag. En ik had het net over het feit dat we eigenlijk op FM niet in Hostel begonnen zijn met uitzenden, maar in Tongeren. Dat was inderdaad zo op DAB+, waar we wel in de hele provincie te beluisteren. Maar op FM enkel en alleen in Tongeren. Vanaf 1 mei 2024, als ik mij goed herinner, kwam er verandering in, want daar dan zijn we verhuisd naar 2 frequenties in het centrum van de provincie, in Hasselt 107.2 en in Kortesem op 107.6. En vanaf toen kunnen de Hasselaren ook mee luisteren op FM naar Radio Ludo. En dat hebben ze massaal gedaan, waarvoor onze dank. Leuke muziek van Sheila nu, et les trois mages.

Wildwood Flower van Doe en Eddy. En voor de mensen die zo'n beetje onze geschiedenis volgen vandaag, die zullen het wel in de gaten hebben. Wij draaien een beetje de muziek die je ergens anders nu niet meer zo vaak hoort. Onder andere instrumentale muziek. Muziek zonder woorden kan een keer best aardig zijn. Wasted, dat wil zeggen Wildwood Flowers van Doe en Eddy was daar een goed voorbeeld van. Daarvoor in ons drieluik Working My Way Back to You van The Spinners. En we begonnen met Le Roimage van Sheila. The Motions, terug naar 1966, de oertijd van de popmuziek, zeg maar. Wasted Words.

Dat waren de Cufflinks en Tracy. En zult u zeggen, waar komt u in godsnaam of welk idee hebben jullie gehad om de naam Ludo te gaan gebruiken voor een radio? Nu ja, dan ga ik u even op uw honger moeten laten zitten, want de man die daar verantwoordelijk voor is, dat is mijn vriend en collega en mede-initiatiefnemer van Radio Ludo, Bjorn Verhoeven. Maar de man heeft een drukke professionele baan, dat weet u wel. Hij werkt bij een hele grote collega van ons en daar was hij even voor bezet. Dus hij heeft me wel beloofd dat hij in de loop van de volgende dagen wel eens een keer zal langspringen in de studio tussen 9 en 10 om het verhaal uit de doeken te doen hoe dat wij eigenlijk aan die naam Ludo komen. Ik ga u dus even op je honger laten zitten, maar geen nood, uitstel is geen afstel. U hoort het in de loop van deze week. En nu hoort u Elvis, The Wonder of You.

echo van de radio, dat kan je wel zeggen voor alle medewerkers hier bij Ludo. Stef Bos was dat uit 1992. En één ding waar wij ons bij Ludo ook in onderscheiden met de muziekkeuze is dat wij graag een forum geven aan heel wat Limburgse artiesten. Waar hoor je tegenwoordig de beste stem die we in Limburg ooit gehad hebben nog? Ik heb het over Freddy Beersen. Hij kan echt alles aan. Onder andere deze E-Maintenant.

Keep On van Bruce Channel was dat. En het nummer kwam uit 1959, dus heel lang geleden. Maar het klonk nog wel alsof het nieuw is, want dat is ook een van de kwaliteiten hier. We hebben alle muziek in perfecte kwaliteit en die kunnen we zomaar op u loslaten. Wie daarvoor gezorgd heeft, dat is onder andere Mark Briedelwet, die de grote initiatiefnemer geweest is van de muziek op Radio Ludo. Straks komt hij langs trouwens, vandaag voor onze derde verjaardag, in het programma van Geert te kunnen, dan komt hij ook zijn uitleg doen over zijn visie en over zijn verhaal hier bij Radio Ludo. Wij gaan alvast afscheid nemen van u met de leukste tune die ooit in Radioland gebruikt is. Wedden dat u hem kent. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

0: Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, Dinosaur.
1: Dit was in de jaren 70 onder impuls van de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee. Een gigantische hit voor Groupies Delight in the Sandwich Bands met Allee Joep. En het werd vroeger in 1960 al eens voorgedaan door de Hollywood Orgels met Allee Joep. Een vrolijk liedje om onze verjaardag in te zetten. Het is de hele dag Radio Ludo's verjaardag. 3 jaar Ludo, 6:30. En daar zullen we nog een stukje aan breien tot 12:00. We pakken uit met cadeautjes van muziek zoals Lou Reed met Walk on the Wild Side, Juice Out and Games People Play, tot zelfs Julio Iglesias en Por Ella Because of Her. En dit toepasselijk liedje moet er alvast bij horen op deze verjaardag van Radio Ludo op 1 september. Vultura.

Schoon toch? De keizer van het Vlaamse lied komt ons persoonlijk feliciteren vandaag op 1 september, onze derde verjaardag van Radio Ludo. En we mogen er nog heel veel mooie jaren aan breien. Dat zullen we ook doen, dat is onze belofte hier op de radio. Met hoe meer we zijn, met hoe mooier we de radio kunnen maken. Het is trouwens ook vandaag niet alleen de eerste schooldag, het is ook de Wereldbriefschrijfdag op 1 september. En daar kom ik je dadelijk meer over vertellen hier op Radio Ludo.

Op 1 september wordt de Wereldbriefschrijfdag wereldwijd gevierd om het belang van een handgeschreven brief te benadrukken. Deze dag herinnert ons aan de persoonlijke touch en emotionele waarde van een brief, iets wat digitale communicatie vaak mist. Het stimuleert mensen om weer eens een brief of een kaart te schrijven naar vrienden, familie of geliefden. Scholen en organisaties organiseren vaak schrijfacties om kinderen en volwassenen te betrekken. Briefschrijven wordt gezien als een manier om verbinding te maken en gevoelens op een diepere manier te delen. Daarnaast bevordert het creativiteit en reflectie, omdat je woorden zorgvuldig kiest. En zo staat 1 september symbool voor persoonlijke communicatie en aandacht voor elkaar. Op deze Wereldbriefschrijfdag.

0: Voor wie non-stop info zoekt.
1: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitale radio.

Check www.desquarekern.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Piet Veerman en zijn legendarische Kids uit Nederland in 1974, Jamaica op Ludo, met Monja van Roland II daarvoor nog eens. En ik heb jou beloofd dat Mark Brilowitz vandaag hier bij de start van Radio Ludo, onze start van onze derde verjaardag, eens wat komt vertellen over de officiële start 3 jaar geleden. Straks ga ik in gesprek met Mark. Hij is zich rustig aan het installeren. Hij maakt het zich comfortabel en daar gaan we straks eens in gesprek. Eerst nog eens wat romantiek. Art Garfunkel hier is Bright Eyes.

0: De helft van het duo Simon en Garfunkel. Art Garfunkel in Bright Eyes. Mooi toch, hè? Mark Brilowitz, die zal er komen bij zitten. Hij zit comfortabel in Studio 2 en komt je vertellen over de start van Radio Ludo en hoe hij dat allemaal beleefd heeft. En kijk, ik mag de tune van zijn Hit Riders nog eens voordraaien hier. Mark, het woord is aan jou, hè?
1: Dit is Hit Riders.
2: Your lips will ever greet.
1: Met Mark Brilowitz.
3: De enige echte.
4: Ik kom even langs op deze feestelijke dag. Dankjewel Geert voor de uitnodiging en de ruimte die ik daarvoor krijg. Ik kom even langs dus om het verhaal te vertellen over mijn start bij Radio Ludo. Ik kom inpikken daar waar ik op zekere dag in Hasselt bij mijn platenhandelaar binnenliep. En dat is de winkel Giga Swing in de Kapelstraat. En Luc Bertels, de eigenaar, die attendeerde me op een nieuwe zender, Radio Ludo. En of dat niks voor mij zou zijn, ja, want dat was toch mijn muziek. Toen ik thuis kwam, dacht ik, hey, ik ga het toch eens even opzoeken. En ik zag de naam staan Björn Verhoeven en Ludo Wijnen. En Björn, die kende ik. Want Björn had me al eens ooit gevraagd om samen te werken voor een andere zender. Dus ik hem bellen en dat was een vrij snel gesprek. Vrij kort ook, want Björn zei meteen, interesseert jou dat? Ik zei, ja, wat? Muziek kiezen? Ja, ook. Wil je ook presenteren? Vroeg Björn. Ik zeg, ja, dat zou ik wel graag doen, want dat is mijn dada. En dan zijn we heel snel tot de beslissing gekomen van, we gaan een programma starten. En hoe moet dat programma dan heten? Wel, toen zei Björn, waarom niet Hit Riders? Dat deed je toch graag, Golden Oldies. Dat was een programma vroeger bij Radio 2. En ik even nadenken en uit Fair Play belde ik de manager van Radio 2, Rino. En ik vroeg, mag ik de titel gebruiken? Ja, dat mocht. En voilà, dan zijn we van start gegaan. Ik dus snel een paar programma's maken om te oefenen van hoe moet dat klinken. Jingles, hè, want je hebt een kentune nodig, die hoorde je daarnet aan het begin van mijn babbel. En dan zijn we van start gegaan 1 september. Toen, op de vrijdag was dat van 5 tot 7. En er werd zeer gretig op gereageerd. Niet vergeten, het allereerste gepresenteerde programma bij Radio Ludo. En dan zijn we, ik ga even met mijn 7-mijlslaarzen stappen, nadien tot de beslissing gekomen, we gaan dat op de zaterdag uitzenden, van 10 tot 12, zoals het nu is. En omdat niet iedereen op dat moment kan luisteren, dat is niet zo'n makkelijke uur, want mensen gaan boodschappen doen, familiebezoeken, uitstapjes doen, zenden we het opnieuw uit op de zaterdagavond van 5 tot 7. Dus dat was mijn allereerste start op 1 september 2023. Intussen ben ik bij Radio Ludo de man geworden die de muziek mag kiezen voor de zender. Men noemt dat met een duur woord een muziekcoördinator. Dat is heel fijn om te doen. En daarnaast ben ik ook op de zondag begonnen. Van 10 tot 12 met het programma Siestdag. Ik noem dat muziek met een strikje. Een melodie voor miljoenen om te zoenen. Een beetje laid back, een beetje ontspannende muziek. En ook daar wordt het programma herhaald. Elke zondagavond van 5 tot 7 s'avonds. Het programma van de zondag voordien. Voilà, dat is wat ik te vertellen had. En ik hoop dat ik het nog een tijdje hier mag volhouden bij Radio Ludo. Je weet, als je een bepaalde leeftijd hebt, dan moet je hout afkloppen. Maar we doen dat nog heel graag. We hebben nog de nodige passie. En weet je wat? Ik ga mijn babbeltje afronden met een typische Hit Riders plaat. Is het goed?

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Highly High Low in Gene Vincent uit zijn 60s periode, midden in de jaren 60. Met daarvoor een plakker uit de jaren 80 en nog een klein beetje van Danny de Munk uit de film Suske de Rat. Ik voel me zo verdomd alleen. Wij zijn Ludo, hebben we straks een terugblik in de tijd. En dat doen we met de sterfdag van Walter Godefroot, coureur Walter Godefroot. Hij stierf op 1 september, jaren terug. Straks meer erover.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 1 september, wij herdenken Walter Godefroot vandaag. Hij was een Belgisch wielrenner en sportdirecteur die op 1 september 2025 op 82-jarige leeftijd overleed. Walter Godefroot was in de jaren 60 en 70 een succesvolle profrenner en stond bekend als een sterke klassieke renner en sprinter. Godefroot won onder meer de Ronde van Vlaanderen in 1968 en 1978 en schreef ook Parijs-Roubaix in 1969 op zijn naam. Daarnaast behaalde hij verschillende etappezegens in de Ronde van Frankrijk en droeg hij de gele trui. Na zijn actieve carrière werd hij een invloedrijke ploegleider en sportdirecteur bij verschillende wielerploegen. Walter Godefroot wordt herinnerd als een van de belangrijkste Belgische wielerfiguren van zijn generatie. Wij herdenken Walter Godefroot vandaag op 1 september.

De Australische poprockband Sherbet scoorde bij ons in de jaren 70 twee hits. In 1975 Summer Love en een jaartje later dit liedje How Set, die ook in de Australische hitparades wekenlang op 1 stond. Gigantisch mooi liedje trouwens, dat je vaak op radio lieder nog eens terug hoort. Er zit een ronkende beat in en dat maakt het allemaal lekker, hè. Het is bijna 11 uur, gaan we naar het regionieuws van 11 uur, hier met nog Chris de Bruyne. Hij is het allerbeste van Chris de Bruyne en Phil for the City. En ik hoor je zometeen opnieuw voor nog meer Lunchbox, hier op onze verjaardag. Want straks na 11 uur kom ik met mijn verhaal, dus rond 11:30 dan, over hoe ik bij Radio Ludo terechtgekomen ben.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de Bosstraat in Bocholt is in de nacht van zondag op maandag een bestelwagen met buitenlands kenteken volledig uitgebrand. De witte Renault Traffic werd door de brand vernield. Hoe het vuur is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Het Limburgse parket heeft het gerechtelijk labo ingeschakeld om de precieze oorzaak te achterhalen. Het is volgens het parket momenteel nog niet te zeggen of het gaat om een accidentele brand of dat er sprake is van kwaad opzet. Bij de start van het nieuwe schooljaar lanceert Genk een nieuw verkeersplan om alle schoolomgevingen veiliger te maken. De stad zet in op een mix van maatregelen zoals extra politiecontroles tegen fout parkeren en overdreven snelheid, fietspools waarbij leerlingen in groep naar school rijden en uitgebreide schoolvervoerplannen. Volgens het stadsbestuur is veilige infrastructuur belangrijk, maar moeten kinderen ook gestimuleerd worden om zelf met de fiets of te voet naar school te gaan. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met zonnige perioden en maxima rond 22 à 23 graden. Lokaal is een licht buitje niet uitgesloten. Er staat een zwakke tot matige westenwind die 's avonds wegvalt. Tijdens een rustige nacht kan er in landelijke gebieden grondmist ontstaan.
4: Lunchbox. De weetjestrommel

0: Tony Orlando in Down, een zeer feestelijke muziek op onze derde verjaardag vandaag van Radio Ludo, deze 1 september, dinsdag 1 september 26. 3 jaar terug begon het hier allemaal op een frequentie vanuit Tongeren en via DAB+. In Nederland zijn we verschoven naar de provinciehoofdstad en doen we dat ook in Haspengouw trouwens. Tony Orlando in Down met Cupid, 4 over 11, tot 12 uur nog Lunchbox. Rond 20 over 11 kom ik hier mijn verhaal vertellen van hoe het voor mij allemaal begon bij Radio Ludo. Ik heb ook een toepasselijk plaatje meegebracht ervoor. En laat ons nu genieten van deze muziek van Brenda Lee deze voormiddag.
1: Aha, honey. All right.

0: Sweet nothing.
1: Een bizar krantennieuwsje. Voor 91 euro per jaar kan je tegenwoordig een artificieel intelligentie liefje in huis halen. Zo testen een journalist uit nieuwsgierigheid. Het platform belooft een digitale partner die berichten kan sturen, gesprekken voert en emotioneel reageert. In het begin voelt het contact oppervlakkig en doet het maar weinig. En toch verandert de ervaring plotseling tijdens een gesprek wanneer het algoritme onverwacht nuance toont. De interactie voelt dan persoonlijker en verrassend menselijk aan. De journaliste merkte dat ze zich ongemerkt verbonden begon te voelen met die digitale partner. En dat roept vragen op over de rol van AI in de sociale en emotionele ondersteuning. Tegelijkertijd blijft ze kritisch over de authenticiteit van gevoelens in zo'n virtuele relatie. Het experiment toont hoe technologie ons begrip van intimiteit en contact langzaam verandert. Dat kan voor 91 euro per jaar.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Eres tú, wat zoveel betekent als jij bent het, van het Spaanse collectief Mocedades, die tweede werden op Eurovisie 1973, maar uiteindelijk het allermooiste liedje maakte. Winnende hit toen was dat liedje van Annemarie David met Tu te reconnaîtras. Dit was dus de allermooiste Eurovisieplaat ooit, als je mijn mening kan delen. Hoe begon het voor mij hier allemaal bij Radio Ludo? Wil ik vertel het je dadelijk hier op onze derde verjaardag van Radio Ludo. Je hoort dus zo meteen hier mijn verhaal.

0: Zo, beste radiovrienden. Het is vandaag onze derde verjaardag bij Radio Ludo. 1 september 2023 begon het hier allemaal. Voor mij begon het pas op 1 januari 2025, anderhalf jaar geleden. Mijn verhaal bij Radio Ludo is eigenlijk het resultaat van een passie die al meer dan 30 jaar meegaat. Al die jaren was ik actief bij verschillende provinciale en regionale radio's in de Kempen, in Oost-Vlaanderen en ook in Zuidoost-Limburg, waar ik ontzettend veel ervaring en mooie momenten heb verzameld. En toch bleef de droom om ooit de sprong te maken naar de professionele wereld van de radio altijd ergens aanwezig. Een belangrijke inspiratiebron erin was de grote meneer Mark Brilouets, naar wie ik altijd met veel bewondering heb opgekeken. Denk maar aan de tijd van Radio 2, toen ik als kleine jongen naar Funiculi Funicula zat te luisteren op zondagavond. Daarnaast speelde ook mijn zeer grote loyaliteit voor Ludo Wijnen een belangrijke rol in het verhaal. Ludo Wijnen is de bezieler van Radio Ludo, samen met Björn Verhoeven, die momenteel bij Radio 2 actief is. En toen de kans zich voordeed om bij Radio Ludo aan de slag te gaan, voelde dat als een kans die ik niet mocht laten liggen. Het gaf niet alleen vertrouwen, maar ook de goesting om deze nieuwe uitdaging met beide handen vast te pakken. Ik wilde graag mijn ervaring en enthousiasme inzetten voor het radioproduct waar kwaliteit en passie centraal staat. Dit is Radio Ludo. Eerst vanuit Tongeren, later vanuit de Limburgse provinciehoofdstad, wil ik mee mijn schouders zetten onder dat topproduct. Radio maken is voor mij immers veel meer dan alleen muziek en wat praten. Het is mensen raken, het is entertainen en proberen te verbinden. En mijn diepe interesse in retro muziek sluit bovendien perfect aan bij de muzikale identiteit van Radio Ludo. De muziek waar mijn grootmoeder eerst, later mijn moeder, me mee prikkelde, blijft vandaag nog steeds boeien. En het brengt telkens herinneringen en verhalen naar boven. En de combinatie van de jarenlange ervaring, mijn liefde voor de radio en passie voor retro muziek maakte deze stap voor mij bijzonder in januari 2025. Radio Ludo is dan ook een nieuwe uitdaging waar ik met enorm veel goesting, respect en vooral met heel veel plezier mijn verhaal wil verder zetten, samen met alle Ludo-medewerkers. Zo, dat was heel kort mijn verhaal van anderhalf jaar geleden, waar ik toen kansen kreeg en die vandaag nog steeds krijg, dankzij onze nieuwe radiobaas Antoine. En als ik er dan toch een liedje mag bijplakken, want dat is heel erg moeilijk om uit die hele grote collectie er eentje uit te kiezen, dan is het het liedje van Gerard Cox met De Goeie Oude Radio. Dat zegt alles in een kleine 3 à 4 minuten. De Goeie Oude Radio, heel mooie plaat trouwens. Van Gerard Cox, die ik zelf nog persoonlijk mocht ontmoeten in het Antwerpse Sportpaleis.
1: Het laatste applaus is verstomd en het...

13 september is het binnenkort precies een jaar geleden dat de Nederlandse zanger, cabaretier, scenario-schrijver, maar acteur en regisseur ook, Gerard Cox, overleed. De goede oude radio van Gerard Cox vat alles samen van hoe ik die radio hier zie en hoe we samen radio maken. Het maakt het allemaal fijn, toch, hè? Zo, vrienden. CJ Rome mag er natuurlijk ook bij horen. Is Himalaya nog eens...

Je hoort hem de klok rond. Dit is Radio Ludo vanuit de provinciehoofdstad Hasselt. Via DAB+, via FM, maar ook verder buiten via onze livestream, waar heel veel mensen naar luisteren op radioludo.be. Cat Stevens, I'm Gonna Get Me A Gun. En Katharina van Helmut Lotti daarvoor nog eens. Straks terug in de tijd met een nieuwsfeit. Dag op dag, vandaag op 1 september. Dat is voor zometeen.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag 1 september naar 1939. Toen viel Nazi-België Polen binnen, wat het begin markeerde van de Tweede Wereldoorlog. De aanval begon met een snelle strategie, de Blitzkrieg, die Polen binnen enkele weken overweldigde. Twee dagen later verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De invasie leidde tot grootschalige verwoestingen en miljoenen vluchtelingen. Polen werd onderverdeeld tussen Duitsland en de Sovjet-Unie volgens geheime afspraken. Het conflict veroorzaakte ook het begin van de Holocaust en andere massale misdaden. Overal in Europa werden troepen gemobiliseerd en burgerbevolking getroffen. De oorlog zou 6 jaar duren en meer dan 60 miljoen levens kosten. Begin van de Tweede Wereldoorlog, 1 september 1939.

Dat is een song die heel vaak grijs gedraaid werd. Toen in 1966 in de zomertijd vooral. Maar jaren later nog steeds een lekkere radioplaat van Mickey Day met Who Would I Kiss deze voormiddag. Radio Ludo is 3 jaar jong en dat merk je hier op de radio. We hebben ook bijzonder goede muziek vandaag op onze verjaardag. Dr. Hook, You Make My Pants, Wind to Get Up and Dance.

Niet dus overleden Max Werner en zijn Nederlandse symfonische rockgroep Kayak. Rootless Queen was een bijzonder populaire band in de 70s. Dit liedje dateerde uit 1978. Zo vrienden, dat was deze feestelijke uitzending van Lunchbox op deze dinsdag 1 september, onze derde verjaardag van Radio Luto. Morgenochtend zijn we hier opnieuw na de koffie van Luto Wijnen met een gewone uitzending. Dan starten we ons derde jaar en gaan we gewoon netjes door voor jou. Zoals we dat altijd doen. Frank Purcell nog met Blue Tango, omdat ik ook wel een voorliefde heb en een zwak voor instrumentale muziek. Geniet ervan.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Riemst heeft de politie vrijdagavond een 62-jarige man gearresteerd nadat hij zijn wijkagent had bedreigd. De verdachte, die al bekend stond om eerder wapengebruik en agressie, werd bij zijn huis aan de Maastrichtersteenweg door de politie overmeesterd. Vanwege de dreigende situatie zette de politie de straat af en riep ze versterking in. De man is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren op verdenking van ongewapende weerspannigheid. De correctionele rechtbank in Leuven heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen tot 36 maanden met uitstel voor een woninginbraak in Tienem. De daders sloegen afgelopen mei op klaarlichte dag toe, maar werden opgemerkt door getuigen. Kort na de inbraak kon de wegpolitie hun auto onderscheppen. In de wagen werden de gestolen juwelen, schroevendraaiers en gsm's teruggevonden. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met zonnige perioden en maxima rond 22 à 23 graden. Lokaal is een licht buitje niet uitgesloten. Er staat een zwakke tot matige westenwind die 's avonds wegvalt. Tijdens een rustige nacht kan er in landelijke gebieden grondmist ontstaan.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de hoek van de Meelstraat en de Dr. Houbenlaan in Maasmechelen is maandag oorlogsmunitie aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens afbraakwerken aan de voormalige woning van Dr. Houben en ex-voorzitter Frans Hults van Maaslands Huis. Ontmijningsdienst Dovo werd opgeroepen en heeft munitie ondertussen veilig meegenomen. Op het Kerkplein aan woonzorgcentrum De Vierde Wand in Winterslag vindt zondag de vijfde editie van Kompoelrock plaats. Het gratis muziekfestival richt zich in het bijzonder op senioren en verwacht zo'n 2200 bezoekers. Vanaf 13 uur staan diverse lokale en bekende Vlaamse artiesten op het podium, waaronder Lisa Delbo, Gary Hager en de Romeo's. De afsluiter komt uit Zuid-Afrika. De Southside Brothers uit Kaapstad brengen een mix van onder meer soul, jazz, pop en funk. Met de organisatie wil het festival bewoners, familie en buurtbewoners samenbrengen en hulde brengen aan de mijnwerkers uit de Limburgse mijnstreek. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met zonnige perioden en maxima rond 22 à 23 graden. Lokaal is een licht buitje niet uitgesloten. Er staat een zwakke tot matige westenwind die 's avonds wegvalt. Tijdens een rustige nacht kan er in landelijke gebieden grondmist ontstaan.

Check www.desquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselend bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Riemst heeft de politie vrijdagavond een 62-jarige man gearresteerd nadat hij zijn wijkagent had bedreigd. De verdachte, die al bekend stond om eerder wapengebruik en agressie, werd bij zijn huis aan de Maastrichtersteenweg door de politie overmeesterd. Vanwege de dreigende situatie zette de politie de straat af en riep ze versterking in. De man is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren op verdenking van ongewapende weerspannigheid. De correctionele rechtbank in Leuven heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen tot 36 maanden met uitstel voor een woninginbraak in Tienen. De daders sloegen afgelopen mei op klaarlichte dag toe, maar werden opgemerkt door getuigen. Kort na de inbraak kon de wegpolitie hun auto onderscheppen. In de wagen werden de gestolen juwelen, schroevendraaiers en gsm's teruggevonden. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met zonnige perioden en maxima rond 22 à 23 graden. Lokaal is een licht buitje niet uitgesloten. Er staat een zwakke tot matige westenwind die 's avonds wegvalt. Tijdens een rustige nacht kan er in landelijke gebieden grondmist ontstaan.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
3: Is iets anders goed?
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselend bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
2: Is iets anders goed?
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app.

0: Alle info op digitaleradio.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige 10e rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Mas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog, de kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: slow my Jimmy down to 20. That's how many wrecks I see there every day.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt. De meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

slapen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

0: flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Radio Ludo, botox ga je genieten van rimpeloze muziek.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.